As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Maar ex perfectie. Hoe ik mijn juppen voor jou zwaai is, is sexy. Je kan maar wegkrijpen, je kan maar fluister. Gaan voor jou kijk, jou parfum rijk en voor jou luister. Zo geen ik oor, jij weet jij is mijne. Ek is die dokter met die beste medicijnen. Tijd om te dans, tijd om te zoekie. Ek is die leeuw uit op een jacht en jij is mijn bokkie.

is het via jou en men. Nu moet jij maar met jezelf beginnen. Oh, je hart vol dromen, je borst spreed. En jullie dorp zal het nooit vergeten. Oh, en iets alleen man kan maar komen. En tien jullie wacht al klaar voor hem, je dom gemeten.

zet de bakkie zo zijn hond. Wil die brede gom met skoompa brom en die breekt haar dan het mens. Al die strooijonke, die wenk kan om en hij zit op die eneste kens. Wil die brede gom met skoompa brom en die breekt haar dan het mens. Al die strooijonke,

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Pa was soms kwaai en beskonke, en die dag lang en donker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: bent.
1: Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Oh, yeah, sorry. Johnny Cash live, also bij San Quentin. En aan die volgende is net wat ik jou hier op hierdie speellijst heet. Want ik het zomaar over mijzelf gedink. Hoekom hou ons allemaal van een goede story? En dit denk ek sommer nou dadelijk aan Marty Robbins El Paso. Er is hier sommer net een liedje nie hoor. Het is amper, ek weet nie of jy al diezelfde gevoel het nie. Die El Paso liedje van Marty Robbins. Het is amper soos een western film, wat jy met jou oore kyk. Ja, jy weet, daar is ons nou die liefde, jaloesie. En ook een dramatische verhaal, wat jy so tot aan die einde laat luister. En dit herinner ons sommer net weer eens daaraan, dat country muziek is altyd maar net soveel meer as net melodie. Dit vertel stories oor mense en die keuses wat hulle maak. En mense is ons nou nieuwsgierig. Jy kan nou sê, jy hou nie van skinderie, maar laat iemand nou net begin met ek wil jou nie vertel wat gebeur het nie. Dan sit allemaal skielik reg op. En dit is wat hierdie snit oor gaan. Marty Robbins, El Paso.

0: The Bellamy Brothers, the Bellamy Brothers, out of my heart. Ja, hierdie twee broers het oor die jare van country musiek seker se mees geliefde treffers gegee, nee. En ek weet die een man se naam is mos Howard en David Bellamy. Daai twee broers, hulle wys maar net wanneer talent en familie saamkom, man. Dat sommer iets besonders kan gebeur. En dan sien ek ons het heel wat stemnotas nog. Ons gaan nog by hulle uitkom, vriende.
1: Hallo John, is Rian hier so man. Nee, wat die mense kan me vergeet. Hulle kom nie naby maar nie. Hulle kan me vergeet. Hulle doen nie jare. Dit word so gedoen. Hee-ha!
0: Yes.
1: Johnny, dankie man. Yeah. Hey, lekker dag verder, bye-bye.
0: Hey, bye-bye, dankie Rian vir jou stemnote ook. Hey, ons vriende is vol sports vanmiddag. En dis wat dit oor gaan, hè. En soos ek altyd sê, die krag van radio is enorm.
2: Johnny, middag, speel een mooi country liedje af allemaal. Mooi middag van julle, van die Vryskool Sester. Hee-ha!
0: Wow, sommer een hele span by mekaar. Ongelooflik.

Kijk al die mensen, loop je en weer. Die boemelaars raas, bij die wimpie waar. Fontana zo, dat laat er niet aan. Kalfvoet, kinders in die straat. Wijs, parkeerplek aan. En hou dan die hand, hou dan die hand. Hou op die hand.

Uit Kwartstraat hoor ek een meisie my roep. Daar's een Hare Krishna wat vra wat ek soek. Ken ek vir Jesus?

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Onthou jy nog die dag van wens ons was al groot, al ons wijsheid en ons vraag na die lewe en die dood. Die dag was 40 volle ure, die nacht was net een oogknip kort.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende verskil te ervaar. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Tenen van uw borst, je is de wonderwerk. Zoals een ongebeten appel, lunk je weer.

0: Kersley Fio Ali. Eindelijk nogal bij je.
1: WhatsApp op 082 33 33 667. Luister FM.

0: zo gezien niet mooi. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
1: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.

0: Vigilar.
1: Brana zit niet prikken nu.
2: Brana zit niet prikken nu. Ons staat niet voor een kalk in groetslekken.
3: Waar is er al? Daar ben ik klappen.

volg ons op Instagram @luisterfm. La, die beat, no drop, la, die voeten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei